0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: This is Summer.
2: Radio Star.
3: Je hoort van ons.
2: Feel the summer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Je hoort van ons. Radio Star.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens De Ridder heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten

en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen. Uitzondering was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: Goedemorgen.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten.

0: Kroaten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens De Ridder heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
1: Goedemorgen. Radio Star.
2: Dit is Studio Sonneveld.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 9 doden gevallen. Nog eens 50 mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andrejeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andrejeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze magriettruitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd

België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.

Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageningen. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageningen. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageningen.com. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelfcentrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: In het hart van Herzelen.
5: Radio Star.
6: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song, want het leven is al duur genoeg.
1: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze Magritte-truitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
2: Radio Star. Jampie van Vlaanderen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-4008 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

0: Gava Rent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24 op 7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Domestraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: Feel the music.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je bent toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
7: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
8: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker aan Pieter.
9: Met een hart voor Herzelen.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: Lading Herzelen vind je Discount Song. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Song. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende mensenlevens. En de weerkundige diensten verwachten nog meer hevige regenval langs de kust van West-Afrika. Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. Het zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

de zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Start.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde:
2: door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.

0: traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden.

0: Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. Het zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.
1: Met een hart voor herzelen. Patrick de Groot.

zijn eigen zangcarrière is Paul Carrigan uit. Ze respecteert toetsenist. Hij speelde mee op albums van de allergrootste op aarde, waaronder Elton John, Eric Clapton, Roxy Music en Ringo Starr. Dit met zijn plaat When You Walk in the Room. Welkom hier op deze donderdag 2 juli. Alweer in een nieuwe aflevering bij Radio Star. Ik wens jullie allemaal een hele bijzondere donderdagnamiddag toe. Straks krijgen we nog clues over. Maar eerst nog deze van Fool's Garden met Lemon Tree. I'm sitting

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want op jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Levensgevaarlijk!
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Zeker Ad Pieter.
8: Goedemiddag. Radio.

het Nederlandse duo met deze tophit. Ze behoren tot de absolute top van de moderne elektronische muziekscène en runnen het succesvolle Telhouse label No Art uit. Talk to You was dit. Terugblik naar het jaar 1979. Casey en de Shan Shan Band. Please don't go.

Er waren heel wat spanningen, ruzies en drugsgebruik binnen de groep van Fleetwood Mac, omstreeks omgezet in de songteksten, wat resulteerde in een ongekend emotionele en loepzuivere popplaat. Een krachtig rocknummer geschreven door Lindsey Buckingham, gericht aan Stevie Nicks na hun relatiebreuk Go Your Own Way. Dit is Robert Miles uit 1996, Children.

Hun absolute commerciële hoogtepunt bereikte de Bee Gees in 1977 met de soundtrack voor de film Saturday Night Fever met John Travolta. Dit album ontekende de wereldwijde discorage en bevat hun meest iconische hit zoals deze, Staying Alive. Die komt uit 2017, Blanche met City Lights.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.

Don't You Forget About Me, 1985, een absolute wereldhit en meest iconische nummer. Het werd speciaal geschreven voor de cultfilm The Breakfast Club. Rappig genoeg weigerde de band het nummer aanvankelijk op te nemen totdat hun platenlabel hen overtuigde. Het nummer 1 hit onder andere in de Verenigde Staten en Nederland, de plaat van de Simple Minds. Spreek ik deze goed uit, Machiavel, onze laatste in het eerste

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Radio Star. Je hoort van ons.
2: Patrick de Groot.
3: Ah, yeah.

De Proclaimers staan bekend wereldwijd met hun uiterst aanstekelijke mix aan folk, rock, pop en punk die ze zingen met een onvervalskrachtige Schotse accent. Hun overgrote bekendheid hebben de broers te danken aan het nummer deze, I'm Gonna Be 500 Miles uit 1988. Wij gaan verder met de plaat uit het jaar 1983, de single van Prince met 1999.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolleboom kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolleboom in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolleboom.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Goedemiddag.

In het voorjaar van dit jaar verkocht ze moeiteloos grote arena's uit in Europa, waaronder de Ziggo Dome in Amsterdam en Vosgesnaal in Brussel, waarbij recensenten haar prezen om haar ontspannen loopzuivere en muzikale podiumpresentaties. Olivia Dean met The Man I Need. Dit is London Beat.

Kiss sloot eind 2023 officieel hun afscheidstournee End of the Road af. Sindsdien focust de band zich op digitale projecten en van ervaringen zoals de jaarlijkse Kiss Cruise. In oktober vorig jaar overleed origineel gitarist Ace op 74-jarige leeftijd. Wat leidde tot een hoop van eer.

Een nieuwtje van Elton John, want hij heeft een miljoenencontract getekend voor de baanbrekende live show in Las Vegas. Net als het concept van Abba Voyage, zal het een geavanceerde hologramversie van de zanger samen met de digitale versies van Dua Lipa en Kiki D gaan optreden in het nieuwe Hard Rock Hotel. Part-time love bracht hij hier bij Radio Star. Dit is nog Alice on the Roof met Lucky You.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Summertime.
6: Change Zomer.

Blueberry Hillbillies. Het was een tijdelijk project van Jan Leijers en Paul Michiels voor de soundtrack van de Belgische film Blueberry Hill uit 1989. Met het nummer In Love als bekendste resultaat. Dankjewel om te luisteren hier op deze donderdag 2 juli. We nemen afscheid van jullie met de plaat van Axel Red, El Danse Sol. Nog veel plezier met Radio Star, met de collega's en tot morgen.

0: Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Welcome to the summer.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het. Wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzele heeft het allemaal. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzele of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
7: Goedemiddag.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
3: Allee, Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
3: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Zeker Ad Pieter.
6: De muziek zegt

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 middags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. Bova, voor wonen zonder zorgen.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 'smiddags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.
2: Het is zomer bij Radio Star. Ah, ja.

0: Page Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.

0: Samsung. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000 mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de 3e ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.
2: De muziek zegt alles. Radio.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Feel the summer.

0: GavaRent niet bestaan. Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
7: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker dat Pieter.
8: In het hart van Herzelen.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan in het zuiden van Frankrijk woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000 mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de 3e ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
3: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
4: Radio Star.
5: Je hoort van ons.
4: Goeie avond.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
6: Levensgevaarlijk!
7: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
8: Zekerpieter.be 0470 050 415.
7: Dat is zeker dat de.
8: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
7: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
8: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
9: Zekerpieter.be
8: 0470 050 415.

0: de groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Feel the summer.

Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: De zon op jouw radio. Feel the summer.

0: de zomer bij Radio Star. Radio Star.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
0: Feel the summer.

Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.

0: de beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Zonk in Herzelen.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
2: Geen zomer zonder Radio Star.